Sinds wij wat zees, dat houdt de staat van Amerika die Glory Days moet congeren. Ik mengen dat is nächste Glory Days houdt in Amerika. Buddy Holly, en ik maak bericht Rave On. Nou, dat is het jaar Erda 50. Dat is wel schon een stekeltje, ja.

Ja, Joe Cocker, hè? Ja, ja, dat was garant voor hits, ne? Op zo'n, waar je alles gecoverd. Joan Farnham, 1988, Age of Reason.

non-stop music en dat bij Radio Bellevallee. De ganze dag muziek voor iedereen. De ganze dag muziek voor iedereen.

0: Angelland mat Table mat City Romans op mans een Dungelato paard vun deem leet ass dat dat omleieren. Dat is een promo den Dungelato mat der fictional name culture.
1: Change it to